Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Kinga FM, de beste muziekmix. Yeah!

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Nog een klein kwartier en het is zover. Het hoogtepunt van de maansverduistering. En dat amper 2 weken na de zonsverduistering. Wetenschapsexpert Martijn Peters.
2: De maansverduistering ontstaat omdat de zon, aarde en maan op één lijn staan. En de aarde die werpt dan haar schaduw op de maan, waardoor een deel van het maanoppervlak in het duister gehuld wordt. Die bereikt trouwens haar hoogtepunt rond 6:15. De maan staat dan in het westen net boven de horizon, dus zorg dat je een vrij zicht hebt.
1: Voor een maansverduistering heb je geen eclipsbril nodig. Voor een volledige maansverduistering is het wachten tot 31 december 2028. Er is gisteravond gevoetbald. Met Anderlecht dat in de laatste voorronde van de Europa League Kairat Almaty uit Kazachstan klopte met 3-0, nadat het eerder ook al de heenwedstrijd won. Ook Union speelt Europa League. En geen Europa League voor STVV. Zij verloren van Omonia Nicosia uit Cyprus met 4-2. STVV zakt daardoor naar de groepsfase van de Conference League. En ook AA Gent speelt de Conference League. Het versloeg het Schotse Hibernian met 2-3 na een doelpunt in de extra tijd. Gent stond nogthans tot zo'n 10 minuten voor het einde 2-1 achter, maar de wedstrijd draaide dus volledig. Deze middag wordt er geloot wie tegen wie speelt in zowel de Conference als de Europa League. En atletiek. Op de Diamond League in Zwitserland zijn 2 wereldrecords verbroken. De Amerikaanse Masai Russell liep naar een nieuw wereldrecord op de 100 meter horde. Ze liep naar een tijd van 12 seconden en 900ste. Op de 400 meter horde verbeterde de Braziliaan Alisson dos Santos het wereldrecord. Hij liep een tijd van 45 seconden en 95 honderdste. De dag start overwegend droog met afwisselend zon en wolken. Deze namiddag meer kans op regen, hier en daar ook met onweer. Temperaturen gaan niet boven de 23 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig en niet veel warmer dan een graad of 20.
3: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM 68 Mike.

As Long As You Love Me met de Backstreet Boys, de Coast Run van Middelkerk. Dat is de laatste wedstrijd van de loopcriterium van de kust. Die komt er eigenlijk aan, want vandaag is het de beurt aan Middelkerk. Informatie nog daarover vind je bij middelkerke.be.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
2: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende.

Lady Gaga. Morgen organiseert de dienst Sport van de Haan opnieuw de Rafting Day. Dat is een sportief en uitdagend watersportevenement. En dit gaat dan door ter hoogte van de watersportclub De Windgaan, gelegen aan de Zeedijk 50. Vanaf 13 tot 17 uur.

Clouseau. En dat was de titel van deze plaat. Roeselare sluit de zomer af met een gezellige en verrassende theaternamiddag. En dit dan in het Stadspark van Roeselare. Zondag aanstaande brengen maar liefst 8 Roeselaarse toneelverenigingen het park tot leven met korte gratis voorstellingen. En dit telkens tussen 14 en 18 uur.

0: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Eyes on me met Ecuador. Wat heb ik nog klaar liggen? We gaan nog eens terug naar het begin van de jaren 80 deze. Wat was een grote hit voor Sister Sledge met All American Girls. En daarna komt Johan Veuglers er ook nog eens af met zijn zaterdag. Welkom bij Melinda FM.

Johan Veuglers en zaterdag is krapulkesdag. Je weet wel nog dit nummer. Afsluiten het eerste uur doen we met werk uit de jaren 70.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: De dodentol in Nepal en Tibet is opnieuw bijgesteld. Er zijn nu al zeker 469 doden geteld, dat meldt de Nepalese politie. Het aantal vermisten is heel onduidelijk. Sommige bronnen spreken van honderden, andere gaan boven de 1000. Onder de vermisten zijn ook nog 3 Belgen. Intussen wordt de vrees voor een tweede vloedgolf daar al maar groter. Een aardeverschuiving heeft er een grote natuurlijke dam van aarde, rotsen en puin veroorzaakt. Die dreigt mogelijk te breken. Wetenschapsexpert Martijn Peters.
2: Daar is al ondertussen al water in blijven staan. We spreken daar al over 2 miljoen kubieke meter water. Dat zijn ongeveer 800 Olympische zwembaden, om je dat in te beelden. En men verwacht door de regen van de komende dagen dat er nog eens 3 miljoen kubieke meter bij gaat komen. Men is natuurlijk schrik als die natuurlijke dam breekt, dat je dan opnieuw met zware overstromingen zit.
1: Wie nu nog hoopt om iets te zien van de maansverduistering, is eraan voor de moeite. Te laat. Rond 6:15 was de maan voor 93% bedekt door de schaduw van de aarde. Voor de eerstvolgende volledige maansverduistering is het nog wachten tot 31 december 2028. Anderlecht heeft zich gisteravond probleemloos kunnen plaatsen voor de groepsfase van de Europa League. Het won met 3-0 van het Kazachse Kairat Almaty. Eerder had het ook al de heenwedstrijd gewonnen. Je hoort kapitein Colin Kozemans.
3: We hebben geprobeerd om met veel intensiteit aan die wedstrijd te starten en ook gewoon de juiste dingen te blijven doen. Hetgeen waar wij willen voor staan te brengen. En ja, goed, kan altijd wel een keer een bal doorkomen, maar goed, uiteindelijk de tweede helft ook goed gespeeld. En als je dan al die blije gezichten ziet in het stadion, doet enorm veel deugd.
1: Union had zich ook al geplaatst voor de Europa League. STVV slaagde daar gisteren niet in. Het verloor met 4-2 van Omonia Nicosia uit Cyprus en zakt naar de groepsfase van de Conference League. Daar zal ook AA Gent in actie komen, dankzij een 2-3 overwinning tegen het Schotse Hibernian. Deze middag wordt er geloot wie tegen wie speelt in de Conference en de Europa League. Er is een datum voor de volgende Ros-Beijaard-omgang, 2 juni 2030. Dan zal het legendarische Ros opnieuw door de straten van Dendermonde trekken met de 4 heemskinderen op de rug. Dat heeft de stad gisteravond bekendgemaakt. De Ros-Beijaard-omgang vindt normaal om de 10 jaar plaats. Omdat de vorige editie 2 jaar werd uitgesteld door corona, zit er nu maar 8 jaar tussen. De dag start overwegend droog met afwisselend zon en wolken. Deze namiddag meer kans op regen, hier en daar ook met onweer. Temperaturen gaan niet boven de 23 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig en niet veel warmer dan een graad of 20.
4: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM 68 Mike.

Sharon Brown en I'm Specialized in Love. Welkom bij Melinda FM, vroeg vervolgens nog tot 8 uur met Mike. En we zijn bezig aan onze laatste vrijdag voor deze maand.

You're Not Alone. En morgen is er het SAS-feest. En dit op de Michel van der Wegenplein in Bredene. Vanaf 13.15 uur kan je genieten van een gezellige namiddag vol sfeer en plezier.

0: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
1: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
0: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
1: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
0: 7,4 kilowatt mono, 11 of 22.

0: kilowatt, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
1: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
0: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
1: Je nieuwe wagen opladen. Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Morgen vindt ook nog in de sporthal van Ichtigem het jaarlijkse ribbetjesfeest plaats. Vanaf 18:30 kan je dan genieten van een gezellige avond met aperitiefkeuze uit heerlijke ribbetjes of kip met passende groentjes. En als afsluiter krijg je ook nog een ijsje. Het is een smaakvolle avond voor iedereen in een gezellige sfeer. De opbrengst die gaat eigenlijk naar mensen die het moeilijk hebben en draagt bij aan het versterken van vriendschappen en het ontmoeten van nieuwe mensen. Morgen dus in de sporthal van Ichtigem. De deelnameprijs bedraagt 30 euro voor volwassenen en 15 voor de kinderen.

Havana met Afrique Simone. Zondag aanstaande organiseert Cultuurdienst in Nieuwpoort terug het gezellige picknick in het Leopold 2-park. Vanaf 11:30 kunnen jong en oud gaan genieten van een ontspannen namiddag vol muziek, animatie en leuke activiteiten. Zo staat onder meer een heus cup-toernooi op het programma. Fietsers komen ook aan hun trekken tijdens een creatieve workshop waarbij je je fiets kan eigenlijk oppimpen. De toegang tot alle animatie en in het park zelf, dat is gratis. Maar de bezoekers brengen wel zelf hun picknick mee.

0: Vastgoedhypotheek Immo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen en zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.

Mel en Kim, en that's the way it is. En morgen en zondag vinden in het stationsplein in Roeselaar de allereerste Storchefeesten plaats. Dat is 2 dagen lang dat je kan genieten van muziek, animatie en gezellige terrassen volop sfeer. De toegang tot de Storchefeesten, dat is gratis en iedereen is er van harte welkom.

Rompemos el suelo. Jessica Alvaria, Siente mi cuerpo. En vandaag ga ik je eruit laten met een jarige. Ze is geboren in 1965. Ze is een Canadese zangeres en we hebben het uiteraard over Shania Twain. Wat mij betreft maak er een heel fijn weekend van en graag tot maandag.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: De elektrische wagens zijn te stil en daardoor gevaarlijk voor zwakke weggebruikers, zeker als ze traag rijden. Verkeersveiligheidsinstituut FIAS heeft dat onderzocht. Elektrische wagens zijn wettelijk verplicht om geluid te produceren bij lage snelheden, maar dat is niet voldoende om het veilig te houden, zegt Stef Willems van FIAS.
2: Aan 10 km per uur worden ze bijna in 4 op de 10 gevallen niet waargenomen. Vanaf 20 km per uur zijn het vooral de hybride wagens. 1 op de 5 hybride wagens werd niet waargenomen door die proefpersonen. Vandaar dat we voorstellen om er ook voor te zorgen dat bij heel lage snelheden dat het verplichte geluidsniveau toch ietsje hoger wordt.
1: FIAS wil ook dat elke elektrische auto hetzelfde geluid maakt. Nu verschilt dat per merk. De dodentol in Nepal en Tibet is opnieuw bijgesteld. Er zijn nu al zeker 472 doden geteld. Het aantal vermisten is heel onduidelijk. Sommige bronnen spreken van honderden, andere gaan boven de 1000. Onder de vermisten zijn ook nog 3 Belgen. Intussen wordt de vrees voor een tweede vloedgolf daar al maar groter. Een aardeverschuiving heeft er een grote natuurlijke dam van aarde, rotsen en puin veroorzaakt. Die dreigt mogelijk te breken. Wetenschapsexpert Martijn Peters.
3: Daar is dan ondertussen al water in blijven staan. We spreken daar al over 2 miljoen kubieke meter water. Dat zijn ongeveer 800 Olympische zwembaden om je dat in te beelden. En men verwacht door de regen van de komende dagen dat er nog eens 3 miljoen kubieke meter bij gaat komen. Men is natuurlijk schrik als die natuurlijke dam breekt, dat je dan opnieuw met zware overstromingen zit.
1: Anderlecht heeft zich gisteravond probleemloos kunnen plaatsen voor de groepsfase van de Europa League. Het won met 3-0 van het Kazachse Kairat Almaty. Eerder had het ook al de heenwedstrijd gewonnen. Je hoort kapitein Colin Kozemans.
4: We hebben geprobeerd om met veel intensiteit aan die wedstrijd te starten en ook gewoon de juiste dingen te blijven doen. Hetgeen waar wij willen voor staan te brengen. En ja goed, kan altijd wel een keer een bal doorkomen, maar goed, uiteindelijk de tweede helft ook goed gespeeld. En als je dan al die blije gezichten ziet in het stadion, doet enorm veel deugd.
1: Union had zich ook al geplaatst voor de Europa League. SCVV slaagde daar gisteren niet in. Het verloren met 4-2 van Omonia Nicosia uit Cyprus en zakt naar de groepsfase van de Conference League. Daar zal ook AA Gent in actie komen, dankzij een 2-3 overwinning tegen het Schotse Hibernian. Deze middag wordt er geloot wie tegen wie speelt in de Conference en de Europa League. En je moet niet schrikken als je frieten in de frituur een pak korter zijn. Het kletsnatte voorjaar en de droge zomer hebben ervoor gezorgd dat de aardappelen niet meer verder gegroeid zijn. Daardoor zijn de normen van minstens 5 cm diameter en 7 cm lengte vaak niet gehaald. Dat schrijft HLN. Of je pak friet daardoor ook duurder wordt, is nog niet duidelijk. De dag start overwegend droog met afwisselend zon en wolken. Deze namiddag meer kans op regen, hier en daar ook met onweer. Temperaturen gaan niet boven de 23 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig en niet veel warmer dan een graad of 20.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 18 Robbie.

De zomer van 1988. Ik weet niet of jij je daar nog iets van herinnert, maar ik niet zoveel hoor. Wel, deze plaat die je net hoorde, Morikanti en Yeke Yeke. Wat ik wel weet, we zijn vandaag de laatste vrijdag van augustus 2026. Wees welkom.

zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Na maanden werken is de Dumont-wijk in de pannen opnieuw klaar. En dat wil de gemeente graag vieren samen met de inwoners. Vandaag, vrijdag, worden de inwoners van de pannen uitgenodigd voor de feestelijke opening van de vernieuwde Dumont-wijk. Het wordt een gezellige avond in de vernieuwde wijk. En vanaf 17 uur is iedereen welkom ter hoogte van het kruispunt van de A. Dumont-laan en de Visserslaan, waar animatie in de straat meteen zorgt voor sfeer.

0: Linda FM Airplay van de week.
1: Dit is een plaat met een vleugje humor. Ash vertelt het verhaal van iemand die beseft dat een huwelijk misschien toch niet zo'n goed idee is. Stop the wedding. Airplay van

En dan even het weerbericht. Wel, ook vandaag lijkt het onstabieler te worden met soms buien die intens en onweerachtig kunnen zijn. En de maxima liggen vandaag tussen 18 en 23 graden.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
3: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou, in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen en zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: In Laregem is de Franklin Roosevelt opnieuw open na 2,5 jaar werken. De weg die loopt van het op- en afrittencomplex van de E17 tot aan de hippodroom. Er werden gescheiden rioleringen aangelegd en de straat die werd ook volledig heraangelegd. Vooral voor fietsers en voetgangers is de verkeerssituatie nu een stuk veiliger. Scholen in Waregem die geven op de eerste schooldag, dinsdag 1 september, alleen les in de voormiddag. In de namiddag krijgen alle leerlingen vrij af, omdat die dag samenvalt met Waregem koersen. De gemiste lestijd wordt de dag nadien ingehaald met een volledige schooldag op woensdag. De vrije basisschool Weiland in Nieuw-Kapelle bij Diksmuiden is voor het komende schooljaar nog geen enkele leerling ingeschreven. De school die maakte eerder bekend dat ze op 1 september 2027 sluit. En daardoor zijn nu al veel leerlingen naar andere scholen in de buurt vertrokken. Bij mobiliteitsbedrijf Kiolis in Jabbeke zijn ongeveer 120 schoolbuschauffeurs samengekomen in voorbereiding op het nieuwe schooljaar. Ze kregen extra opleiding over onder meer het invullen van een ongevalsformulier en het veilig gebruiken van een rolstoellift. Eerder deze zomer werden ook alle schoolbussen al volledig nagekeken. De verdachte van de moord op een 26-jarige Poolse vrouw in Roeselare blijft voorlopig in de cel. De vrouw die werd bijna 2 weken geleden dood aangetroffen in haar appartement. Vorige week woensdag kon de politie een 43-jarige man, eveneens afkomstig uit Polen, oppakken. De raadkamer die heeft intussen zijn aanhouding bevestigd. Met het nieuwe schooljaar voor de deur raken vacatures in heel wat West-Vlaamse scholen opnieuw vlot ingevuld. Sommige directies die krijgen zelfs tientallen kandidaten. Toch zijn niet alle problemen opgelost, want door de besparingen in het onderwijs moeten scholen met minder uren grotere klassen organiseren.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag wisselen zwaarbewolkte perioden en buien af met enkele opklaringen. Een aantal buien kunnen stevig zijn en gepaard gaan met onweer en zware windstoten. Het is zo'n 20 tot 24 graden. Morgen, zaterdag, blijft het meestal bewolkt en grotendeels droog met temperaturen rond 21 graden. Later neemt de kans op regen toe. En zondag blijft het ook wisselend bewolkt met kans op een bui. Tegen zondagavond trekt opnieuw een regen zone over het land.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door

Taylor Dane hoorde je net en Tell It To My Heart. Het is 9 uur geweest en voor de laatste keer deze week gaat de muziekdoos terug open tot 10 uur. Wees welkom.

Het stond wekenlang in de hitlijsten in 1977 in Frankrijk en ook in Vlaanderen haalde het goede verkoopcijfers. Marie Myriam hoorde je net en L'Oiseau et l'Enfant. Dit is Nilsson en Sexy als ik dans.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
1: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
2: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
1: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
2: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
1: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
2: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
1: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smieter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
2: Je nieuwe wagen opladen.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou, in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen en zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.

En zo zijn we gekomen aan de laatste avondmarten aan de Belgische kust voor dit jaar. Namelijk vandaag is er avondmarkt in Veurne, ook in Bredene. En morgen is er nog een avondmarkt in Westende op de Zeedijk en ook in Bredene-Sas.

Robbie Williams in The Road to Mandalay van 26 jaar geleden. Hier komt de spreuk of het gezegde van de dag. Op de moeilijkste momenten in je leven weet je pas wie je echte vrienden zijn.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Melinda FM, dat is elk moment muziek die je kent. En daar horen uiteraard de Kreuners bij. En je hoorde Ik Wil Je. Hier is Benson Boone met Mystical Magical.

Gilbert O'Sullivan en zijn Wakadoo Wakadee uit 1972. Dit was de Muziekdoos. Ik wens je nog een aangenaam weekend. En wat dit programma betreft, graag tot maandagmorgen.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Ontdek Immo Yo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Yo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Yo, uw vastgoed is onze missie.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: Twee mannen van 26 en 28 jaar die zijn veroordeeld tot 4 jaar cel voor de juwelenroof in De Haan eind vorig jaar. Ze forceerden het rolluik van een juwelierszaak en gingen er vandoor met 3 wit-gouden ringen en een Pools horloge. Daarna ontstond een wilde achtervolging op de E40. Op de laatste avondmarkt van de zomer in Lombardzijde bij Middelkerke werd een kerstfeestje georganiseerd. Jawel, je hoort het goed. De uitbaters van Café de Sterren die hadden de kerstman en zijn elfen uitgenodigd. En er stond ook een sneeuwkanon en er klonken kerstliedjes tijdens de zomer dus. Scholen in Waregem die geven op de eerste schooldag, dinsdag 1 september, alleen les in de voormiddag. In de namiddag krijgen alle leerlingen vrij af, omdat die dag samenvalt met Waregem-koersen. De gemiste lestijd wordt de dag nadien ingehaald met een volledige schooldag op woensdag. De vrije basisschool Weiland in Nieuw-Kapelle bij Diksmuiden is voor het komende schooljaar nog geen enkele leerling ingeschreven. De school die maakte eerder bekend dat ze op 1 september 2027 sluit. En daardoor zijn nu al veel leerlingen naar andere scholen in de buurt vertrokken. De verdachte van de moord op een 26-jarige Poolse vrouw in Roeselare blijft voorlopig in de cel. De vrouw die werd bijna 2 weken geleden dood aangetroffen in haar appartement. Vorige week woensdag kon de politie een 43-jarige man, eveneens afkomstig uit Polen, oppakken. De raadkamer die heeft intussen zijn aanhouding bevestigd. Hengelclub De Karpervissers uit Oostende is een crowdfunding gestart om het visbestand in de Koninginnenvijver van het Maria Hendrika Park te herstellen. Half augustus stierf daar bijna alle vis door een zuurstoftekort, veroorzaakt door een combinatie van hitte, droogte en een laag waterpeil. De club die schat de schade op enkele duizenden euro's.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag wisselen zwaarbewolkte perioden en buien af met enkele opklaringen. Een aantal buien kunnen stevig zijn en gepaard gaan met onweer en zware windstoten. Het is zo'n 20 tot 24 graden. Morgen zaterdag blijft het meestal bewolkt en grotendeels droog met temperaturen rond 21 graden. Later neemt de kans op regen toe. En zondag blijft het ook wisselend bewolkt met kans op een bui. Tegen zondagavond trekt opnieuw een regenzone over het land.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door

zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

0: Dek Imo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imo Jo, uw vastgoed is onze missie. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Elektro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: Het was een topzomer voor onze kust. De voorbije twee maanden werden er 11,2 miljoen hotelovernachtingen geboekt en zakten meer dan 6 miljoen dagjes toeristen af naar onze kust. Nog nooit waren dat er zoveel sinds de coronaperiode, want toen mochten we niet naar het buitenland reizen. Dat blijkt allemaal uit cijfers van Westtour. Jurgen van Herbergen.
2: Dat het mooie weer ons geholpen heeft, is een no-brainer. Maar een mooie weer op zich volstaat natuurlijk niet. Hè. Het is ook de resultaten van jaarlange inspanningen om ervoor te zorgen dat er dan ook effectief iets te beleven valt. Hè. En dat er evenementen zijn, hè, dat je leuk kunt gaan fietsen. En als je die sfeer kunt creëren, dan komen mensen er uiteraard op af.
1: Buitenlandminister Maxime Prévot roept de Amerikaanse ambassadeur Bill White opnieuw op het matje. White noemde minister Van den Broeke een loser nadat hij de regels voor alcoholreclame aanscherpte. Prévot noemt dat onaanvaardbaar. De medische sector is verontwaardigd, dat schrijft de Standaard. Door een nieuwe wet kunnen ziekenfondsen vanaf deze maand meekijken in data over artsen, wat ze wanneer presteren en zo. Artsenbond BVAS vindt dat de mutualiteiten zo onnodig veel macht krijgen. Jos van Hoof.
3: Dit leidt tot, wat wij vrezen, dashboardgeneeskunde, waarbij de arts het aantal consultaties gaat moeten bijhouden om niet af te wijken van het profiel, het aantal huisbezoeken, het aantal prestaties per dag, het aantal voorschriften. Dit is de zoveelste blijk van wantrouwen naar de sector toe, die je op deze manier ook nog eens institutionaliseert.
1: Noorwegen rouwt om koning Harald. Die is vanmorgen vroeg overleden. En tegelijkertijd betekent dat er al een nieuwe koning is. In Noorwegen gebeurt dat niet met een kroning of zo. Kroonprins Haakon is meteen de nieuwe koning geworden. Royalty-expert Wim de Handschutter.
4: Haakon staat bekend als modern en maatschappelijk betrokken. Sportief ook, hij is een vervent surfer en skier. Maar vooral, hij is een harde werker. Hield de voorbije tijd het koningshuis al op zijn eentje draaiende. Met een vader die al sukkelde met zijn gezondheid, een zieke echtgenote en kinderen die nog aan het studeren zijn. Het motto van het koningshuis is alles voor Noorwegen en Haakon weerspiegelt dat volledig.
1: Op dit moment zit de koning bijeen met de ministers. Hij gaat nu beslissen onder welke naam hij zal regeren en hoe hij dat gaat doen. Vanaf nu zullen alle Noorse kerkklokken ook een uur luiden voor de overleden koning. Koning Harald werd 89. En D-Post lanceert nieuwe postzegels voor de 50ste editie van de Memorial van Damme. Het gaat om 5 verschillende postzegels met portretten van Ivo van Damme, dat is de atleet naar wie de wedstrijd vernoemd is. De Memorial van Damme vindt volgend weekend plaats. Afwisselend zon en wolken. Deze namiddag meer kans op regen, met lokaal ook onweer mogelijk. Het wordt niet warmer dan 23 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig en niet veel warmer dan een graad of 20.
5: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM 12-2. Ronde Wit

0: Meegeschreven door de grote Justin Timberlake. Deze plaat hier, de Black Eyed Peas, waren dat net na het nieuws van 12 uur. Rare is the love, de liefde voor muziek. Die kan je enkel hier alleen vinden.
1: Melinda FM. Elk moment muziek die je kent. Ook dit uur in Club de Wit met Ron de Wit.
0: Welkom in de allerlaatste aflevering van Club de Wit hier via deze gouden hoofdlengte.

Afkomstig van Leila's derde studioalbum Manic Panic uit 96 en het nummer werd de grootste hit die de Zweedse zangeres scoorde. Leila Kay was dat en Open Sesame. En nu, jawel, een leugentje om best wel moet wel kunnen, hè. Would I Lie to You, Dave Stewart en Annie Lennox zijn dit hier van de Eurythmics.

0: en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering? Imoyo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imoyo, uw vastgoed is onze missie. Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Tegenwoordig niet alleen een zangeres, ook een zwangeres, want zwanger van haar tweede kindje, deze Kato. 1, 2, 3, 4 was dat. En nu, Where Is The Love, hebben we die plaat daarnet al niet gehad? Jawel, in de versie van de Black Eyed Peas. Dit is de versie uit de jaren 70 van Delegation.
1: Club De Wit, deze klassieker hoor je enkel hier nog.

0: Dit zijn de historische nieuwsfeiten van deze dag.
1: 28 augustus, vandaag gaan we starten onze historische nieuwsfeiten in het jaar 1963. Martin Luther King heeft dan zijn beroemde I Have a Dream speech tijdens een burgerrechtendemonstratie en dat in Washington DC. 1979, in het Nederlandse Nijmegen klapt een lege passagierstrein op het sneltrein met passagiers op hetzelfde spoor ter hoogte van de landbouwbuurt. Hierbij vallen in totaal 8 doden. 1988, tijdens een luchtshow op de vliegbasis Ramstein in West-Duitsland, bij het voorvliegen van een demonstratieteam botsen 3 vliegtuigen tegen elkaar. 70 mensen komen om het leven hierbij. 1990, tornado's treffen de Amerikaanse stad Illinois, waarbij tenminste 23 mensen het leven laten. 1993, een dam in het Chinese Qinghai breekt door. 223 mensen verliezen hierbij het leven. Terug 1993, dan vallen er 76 doden bij een vliegtuigongeluk en dat in Tajikistan. 1995, een mortier doodt 38 mensen in Sarajevo in Bosnië. De NAVO-actie tegen de Bosnische Serviërs is een reactie op dit incident. 1996, prins Charles en prinses Diana maken officieel bekend dat ze gaan scheiden. 2006, in de Turkse badplaats Marmaris vindt een reeks bomaanslagen plaats. 28 augustus vandaag, dit waren ze, de historische nieuwsfeiten van deze dag.

0: Een van de grootste hits van bij ons van deze bijna afgelopen zomervakantie. DJ-licious en Milo waren dat en Forever Young.
1: Je dag is zoveel leuker. Dit is Club De Wit.
0: Ja, en als je vraagt vandaag aan Sting van, ja manneke, hoe is het ermee? Wel, hij had antwoorden niet zo goed. It feels like an Englishman in New York nog te beluisteren tot aan de airplay van deze week.

0: Linda FM Airplay van de week.
1: Dit is een plaat met een vleugje humor. Ash vertelt het verhaal van iemand die beseft dat een huwelijk misschien toch niet zo'n goed idee is. Stop the wedding. Airplay van

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Geschreven in 1990 door de grote Serge Gainsbourg voor het Eurosong Festival voor Frankrijk, maar gezongen door deze Joël Ursul. Dat was White and Black Blues op deze 28 augustus. Het is vandaag de sterfdag van onder meer Nancy Holloway. De Amerikaanse zangeres overleed in 2019, werd 86 jaar. En vandaag ook de sterfdag van Tim Vistering. De Vlaamse zanger overleed in 2018, die werd dan weer 77 jaar.
1: Vandaag, dag op dag, overleed deze muziekartiest.
2: Merlijn de grote tovenaar zag op een dag langs de boulevard een kleine jongen zeer bedaard met wipneus en weerspannig haar. Merlijn zei, jongen, kom eens hier, met wat doe ik je nou?

en heel de wereld in je macht? Of wil je rijk zijn en heel wijs? Of koning in een groot paleis? Maar de knaap zei onbevreesd: meneer, meneer,

Een gewezen topper uit onze top 30. Jenna Spiro was dat en Die on This Hill. En deze topper hier van heel wat jaren eerder uit de jaren 80. King met Love and Pride brengt ons enkele stappen dichter bij het nieuws.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: Heel Europa rouwt om de overleden Noorse koning Harald. Onder meer de Britse koning Charles betuigt zijn diepste medeleven na het overlijden van zijn, en ik quote, geliefde neef. Ook de Nederlandse koninklijke familie laat weten intens bedroefd te zijn. Onze koning Philip laat dan weer weten dat hij Harald een oprechte en humoristische man vond. Het was een topzomer voor onze kust. De voorbije 2 maanden werden er 11,2 miljoen hotelovernachtingen geboekt en zakten meer dan 6 miljoen dagjestoeristen af naar onze kust. Nog nooit waren dat er zoveel sinds de coronaperiode, want toen mochten we niet naar het buitenland reizen. Dat blijkt allemaal uit cijfers van Westtour. Jurgen van Lerbergen.
2: Dat het mooie weer ons geholpen heeft, is een no-brainer. Maar een mooie weer op zich volstaat natuurlijk niet. Hè. Het is ook de resultaten van jaarlange inspanningen om ervoor te zorgen dat er dan ook effectief iets te beleven valt. Hè. En dat er evenementen zijn, hè, dat je leuk kunt gaan fietsen. En als je die sfeer kunt creëren, dan komen mensen er uiteraard op af.
1: Buitenlandminister Maxime Prévost roept de Amerikaanse ambassadeur Bill White opnieuw op het matje. White noemde minister Van den Broeke een loser nadat hij de regels voor alcoholreclame aanscherpte. Prévost noemt dat onaanvaardbaar. Twee Amerikaanse luchtverkeersleiders zijn te vroeg naar huis gegaan op de dag dat een vliegtuig crashte tegen een brandweerwagen die op de landingsbaan stond. Dat gebeurde in maart op de luchthaven van LaGuardia in New York. 2 mensen kwamen daarbij om het leven. Het onderzoek loopt nog. Mogelijk heeft de afwezigheid van die 2 luchtverkeersleiders een rol gespeeld. 2 van onze Belgische hockeyvrouwen riskeren een schorsing. Het gaat om Alix Garniers en Justine Razier. Omdat ze na hun verloren halve finale gisteravond op de scheidsrechter zijn afgestormd. Ze hebben haar de huid volgescholden omdat ze een goal afkeurde. De Panthers verloren die wedstrijd met 1-0 van de regerend wereldkampioen Nederland. Of en hoe lang ze geschorst worden, dat zal deze namiddag blijken. En rond deze tijd start in Monaco de loting voor de groepsfase van de Europa League en de Conference League. Anderlecht en Union kennen straks hun tegenstanders in de Europa League. AA Gent en STVV komen dan weer te weten wie ze zullen treffen in de Conference League. Afwisselend zon en wolken. Deze namiddag meer kans op regen met lokaal ook onweer mogelijk. Het wordt niet warmer dan 23 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig en niet veel warmer dan een graad of 20.
3: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM 12-2. Ronde Wit

0: ontdekt deze dame hier door de producer Evan Rogers, een bekende producer die ook nog aan het werk was vroeger bij Christina Aguilera en Kelly Clarkson. Toen die met zijn vrouw op vakantie was in Barbados en laat dat nu het eiland zijn waar deze dame hier is geboren. Rihanna was dat, een Ponde Replay.
1: Elk moment muziek die je kent. Dit is Club De Wit.
0: Afscheid nemen bestaat niet, maar toch is dit hier het allerlaatste uur van Club De Wit hier bij Melinda FM. Dus profiteer er nog van.

0: Dit is de voetbalkalender voor komend weekend.
1: Speeldag 4, daar zijn we aan toegekomen in de Belgische nationale voetbalcompetitie, de Jupiler Pro League. Begint vanavond op deze vrijdag 28 augustus om 20:15 met de wedstrijd tussen Racing Genk en SK Beveren. Morgen zaterdag 29 augustus is er om 16:00 La Louvière KV Mechelen, om 17:15 KV Kortrijk Sporting Charleroi en 20:15 zijn er twee wedstrijden. Oud-Heverlee Leuven neemt het op tegen Standaard Luik en Sterkelbrugge neemt het op tegen Lommel. Zondag 30 augustus is er de slag om Vlaanderen om 13:30 tussen AA Gent en Club Brugge. Om 16:00 is er Antwerp Sint-Truiden. 18:30 staat voor de Brusselse derby tussen Union en Anderlecht. En de laatste wedstrijd van dit weekend vangt aan zondagavond 7:15. En dat is de wedstrijd tussen Westerlo en Zulte-Waregem. En tot zover de kalender van de Jupiler Pro League. De te spelen wedstrijden komend weekend in de eerste klasse van het Belgisch voetbal.
2: De leukste club van het land. Dit is Club De Wit.

0: zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter.

0: Ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op hendrikmotors.be.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou, in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen en zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.

0: Een van de mooiste stemmen van bij ons, Dana Winner en de stilte van de stad. En nu een ex-bandlid van de Steve Miller Band. Ik heb het over deze boys, kijks. Hier is Lido Shuffle.
1: Club De Wit, hier hoor je de beste klassiekers.

0: Olivia Dean op deze 28 augustus. It's so easy to fall in love.
1: Dit zijn de muzikale jarigen van de dag.
0: En Felix Jean is jarig. De Duitse DJ en producer wordt er 32. Florence Welch, de Britse zangeres 40. En Leon Rimes, de Amerikaanse zangeres, wordt er 44. De Canadese zangeres Shania Twain wordt er 61. En Kim Appleby, de Britse zangeres bij Mel en Kim destijds, wordt er 65. En de laatste bekende jarige uit de muziekwereld is de Amerikaanse acteur en ook zanger David Saul. Die wordt er vandaag 83.

0: Vandaag 83 jaar was een zanger zonder veel succes. Na het eerste seizoen van Starsky & Hutch, waarin David Soul in de rol van Hutch te zien is, probeerde hij het opnieuw. Deze Don't Give Up On Us wordt de nummer 1 hit in Amerika en ook in Groot-Brittannië. Hier bereikte het de derde plaats in de hitparade.
1: Goedemiddag, welkom bij Club De Wit.
0: Nu met Miss Chicone alweer op de radio. Madonna dus en Crazy For You. Wayne.

Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.

0: Lekker Vlaams met haar op, zullen we maar zeggen. Viens danser was dat van Wim Lers.
1: Club De Wit neemt u vandaag mee naar de zomer van...
0: Voor een laatste keer is dat 1984 voor Harold Faltermeyer en Axel F. Axel F is een electropopnummer uitgevoerd door dus Harold Faltermeyer. Dit nummer heeft gefungeerd als themasong van de film Beverly Hills Cop genaamd. Naar de door Eddie Murphy vertolkte hoofdpersoon Axel Foley. Goed voor 13 weken hitparade met als hoogste piek de nummer 2.

Reggie en Teddy B, You'll Never Let Me Down. Aan alles komt een einde en dus ook aan dit programma Club de Wit hier bij Melinda FM. Het afscheid valt me eerlijk gezegd niet gemakkelijk. Zoveel mooie momenten, muziek en reacties van de luisteraars hebben dit programma gemaakt tot wat het is en was. Dank jullie wel voor het luisteren en voor het vertrouwen. Ik sluit af met een laatste nummer dat heel veel voor mij betekent. Luister nog mee naar de twee Belgen Lena en misschien tot ooit ergens op de radio. Salukes!

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: In Roeselare is met een straatfeest afscheid genomen van de buitenschoolse kinderopvang. Vanaf het nieuwe schooljaar moet de opvang in de scholen zelf plaatsvinden, zoals bepaald in het BOA-decreet. Dat staat voor buitenschoolse opvang en activiteiten. Voor personeel en ouders betekent dat een grote verandering. Twee mannen van 26 en 28 jaar die zijn veroordeeld tot 4 jaar cel voor de juwelenroof in De Haan eind vorig jaar. Ze forceerden het rolluik van een juwelierszaak en gingen er vandoor met 3 wit-gouden ringen en een Pools horloge. Daarna ontstond een wilde achtervolging op de E40. En de vrije basisschool Weiland in Nieuw-Kapelle bij Diksmuiden is voor het komende schooljaar nog geen enkele leerling ingeschreven. De school die maakte eerder bekend dat ze op 1 september 2027 sluit. En daardoor zijn nu al veel leerlingen naar andere scholen in de buurt vertrokken. In Laregem is de Franklin Roosveld opnieuw open, na 2,5 jaar werken. De weg die loopt van het op- en afrittencomplex van de E17 tot aan de hippodroom. Er werden gescheiden rioleringen aangelegd en de straat die werd ook volledig heraangelegd. Vooral voor fietsers en voetgangers is de verkeerssituatie nu een stuk veiliger. Scholen in Waregem die geven op de eerste schooldag, dinsdag 1 september, alleen les in de voormiddag. In de namiddag krijgen alle leerlingen vrij af, omdat die dag samenvalt met Waregem koersen. De gemiste lestijd wordt de dag nadien ingehaald met een volledige schooldag op woensdag. Hengelclub De Karpervissers uit Oostende is een crowdfunding gestart om het visbestand in de Koninginnenvijver van het Maria Hendrika Park te herstellen. Half augustus stierf daar bijna alle vis door een zuurstoftekort, veroorzaakt door een combinatie van hitte, droogte en een laag waterpeil. De club die schat de schade op enkele duizenden euro's.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag wisselen zwaarbewolkte perioden en buien af met enkele opklaringen. Een aantal buien kunnen stevig zijn en gepaard gaan met onweer en zware windstoten. Het is zo'n 20 tot 24 graden. Morgen zaterdag blijft het meestal bewolkt en grotendeels droog met temperaturen rond 21 graden. Later neemt de kans op regen toe. En zondag blijft het ook wisselend bewolkt met kans op een bui. Tegen zondagavond trekt opnieuw een regenzone over het land.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Immojo, Immojo, Immojo.
0: Melinda FM 23 Stef Tielemans.

0: Over die titel en de tekst. Ja, daar moet ik toch wel een beetje over nadenken, hoor. The more you live, the more you love. Ja, ze hebben een punt, denk ik. Dat waren de Flock of Seagulls. Het is vrijdag. Van harte welkom bij Melinda FM. In de laatste zomermatinee voor deze zomer 2026. En ja. Ik vond het alweer heel fijn om de hele zomer tussen 2 en 3 in je radio te zijn. Wat er volgende week verandert, daar gaan we straks wat meer over vertellen.
1: Zomermatinee met Stef Tielemans.

Life's what you make it. Je moet er maar iets van maken van dat leven. Dat was de leuze van Talk Talk, maar ook van ons en Melinda FM. Want verandering doet leven, dat gaan we doen. En volgende week maandag start de najaarsprogrammering vanaf 6 uur. En wat mij betreft, na bijna 4 jaar verlaten we het vertrouwde blok 2, 3 en matinee. Ja, je moet af en toe eens veranderen in het leven. We verhuizen naar de ochtend, naar 10:11. We gaan daar het programma Music at Work presenteren met veel muziek. Speciaal voor jullie als je thuis bent, thuis aan het werk of gewoon op je werk aan het werken bent. We gaan het zeer gezellig maken in de ochtend tussen 10 en 11. Vanaf volgende week hier bij Melinda FM. En wat de andere programma's betreft, ga eens naar onze Facebookpagina. Ik ga even kijken, staat het er al op? Ja, de programmering staat er al op. Ga er eens langs, hè. De Facebookpagina van Melinda FM.

leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.

Douwe Bob was dat en Funny. Straks de laatste cocktailplaat van dit zomerseizoen. Ik heb er eentje gekozen. Een happy plaatje uit 1974. Zometeen ook Mama's jasje en zonder verhaal. Maar eerst gaan we nog eens luisteren naar deze grote meneer. Uit 1981, Prince, dit is Controversy. Goedemiddag.

0: zonder verhaal, dat is niet echt het geval hier bij Melinda FM. Wij hebben echt wel een verhaal hoor. We zijn de radio voor de Midden- en de Westkust. Dat was Mama's Jasje.
1: De cocktailplaat.
0: Ik vraag me af, zijn jullie allemaal gelukkig dat de zomer voorbij is? Nee, maar er komt een nieuw verhaal aan, hoor. In het najaar 2026. Vandaar deze cocktailplaat. Jackpot. En wat zeggen we met z'n allen?

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
2: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: stond wekenlang nummer 1 in het begin van het jaar. Dikke hit voor Taylor Swift. En de Fate of Ophelia. Het is vrijdag, dus het is vinyldag.
1: Een muzikale parel op vinyl. Vandaag gaan we terug naar
0: 22 augustus 1970. Back Home. Dit nummer betekende de belangrijke doorbraak voor de Nederlandse band Golden Earring. Het werd geschreven door George Kooijmans. Back Home groeide uit tot een van hun grootste hits in eigen land. Het stond 4 weken op nummer 1 in de hitlijsten. Het nummer was hun tweede nummer 1 hit. Deze periode veranderde de band ook licht van naam. De groep begon steeds meer internationale aandacht te krijgen en ze speelden zelfs het voorprogramma van grote internationale acts. Back Home werd een vaste waarde in hun repertoire. Het is een echte klassieker uit de Nederlandse rockgeschiedenis.
1: Dit is een 70s vinylparel.

Het is een fijn gevoel. Verliefd zijn. I'd love to be in love. Dat was Judith. En zo zitten we aan het einde van deze zomermatinée voor dit radioseizoen. Zoals gezegd, breien we een einde aan dat blokje 2-3 na bijna 4 jaar. Want vanaf volgende week zit ik hier bij Melinda FM elke weekdag in je radio in de ochtend met heel veel goesting tussen 10 en 11 met Music at Work. De persoon die ik het meeste ga missen, dat is natuurlijk Luc de Lie, maar die hoor je vanaf volgende week gewoon op zijn vertrouwde stek tussen 3 en 4 met de rotonde, zoals ook nu tussen 3 en 4. Ik wens je een heel fijn weekend en wij horen elkaar, zoals gezegd, maandag tussen 10 en 11 met Music at Work. Ik heb voor jullie nog deze plaats van Sherry en Murphy's Law. Graag tot volgende week in de ochtend om 10.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Hebben jullie ook alweer een klein beetje dat weekendgevoel? In ieder geval, bij ons zit het er ferm in. Limit and Say Yeah. En meteen is deze laatste voor deze week ook alweer gestart van de rotonde. Dankjewel Stef voor de zomermatinee. En we zullen elkaar niet zo vaak meer zien nu je volgende week verdwijnt in de morgenprogrammatie. Maar we blijven echt goede vrienden. Welkom bij de rotonde.

We kennen hem vooral van zijn directe communicatie. Don't talk, just kiss. Duidelijker kan het niet zijn. Dit was Right Said Fred. Wie spaargeld geeft, kan weer sinds gisteren intekenen op een nieuwe staatsbon. Wat betekent hogere rente? En we zagen dat al ruim 170 miljoen werd opgehaald. Maar de banken beginnen nu ook te reageren door hun rentes op te trekken. Kwestie van klantenbinding. Wie momenteel puur voor rendement gaat op 1 jaar, is zelfs momenteel beter bij kleinere banken. Want er zijn nu al rentes opgetrokken tot 2,2% op 1 jaar. Dit is al lang geleden dat zoiets gebeurde. Dus als u zich geroepen voelt, sla toe, want het moet gebeuren voor 4 september. Dit is Sam Goris.

Even weer wat zuiderse sferen op jouw radio met Bella Perez en Inamorada. Wil je iets betekenen voor anderen, nieuwe mensen leren kennen of je talenten en vrije tijd inzetten voor onze stad? Kom dan op zaterdag 12 september naar de vrijwilligersbeurs in de Sportdoze Koning Albert 1-laan 112 in Blankenbergen. Je maakt er kennis met heel wat verenigingen en organisaties uit onder meer de cultuur, de sport, het welzijn, jeugd en evenementen. Je hoort er welke vrijwilligers ze zoeken en hoe jij kan helpen. Roxy Music, Virginia Plain.

0: Ontdek IMOJO. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, IMOJO maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. IMOJO, uw vastgoed is onze missie. Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op. Daar bouw je.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Ook de minder bekende nummers krijgen een kans in onze rotonde. Boogie Bits en Nothing Gonna Stop Me. Ruben van Gucht duikt deze zomer op in maar liefst 13 programma's op 3 verschillende zenders. Alles wat op zijn pad passeert neemt hij mee terwijl hij goed in de markt ligt en terecht. Maar vanavond gaat de allereerste aflevering van start van zijn talkshow Happy Hour. Een talkshow over de actualiteit waar er vooral geen actuele maar bekende mensen in meedoen die gevoel voor humor hebben en durven hun mening te verkondigen. Vanavond dus Happy Hour op VTM.

We zijn Gent uiteraard nog lang niet vergeten, onze noorderbuur Rob de Nijs met een van zijn grote Bo. In 2026 viert Echtegem niet alleen 1000 jaar Echtegem, maar ook de 50ste verjaardag van het Tijl en Nelenpad. Daarom nodigen Gezinsbond Echtegem, de Giro-meisjes, KSA-jongens en VZW de tramstatie u uit om samen deze bijzondere wandelroute feestelijk te beleven. Je kiest zelf tussen een wandeling van 5 of 10 kilometer. Onderweg valt er heel wat te beleven voor jong en oud. En wie liever wat minder wandelt, kan gebruik maken van Kamieltje, een gezellige tram. Zondag 30 augustus met vrije start tussen 13 en 14 uur aan Huis de Keizer. Vanaf 16 uur ben je ook van harte welkom op het gezellig tuinfeest in de tuin van Huis de Keizer met optredens, kinderanimatie en heerlijke braadworsten. Meer info echtegem.gezinsbond.be. Shakira. Come on, guys.

Het innemende Blue Eyes van Elton John en daarvoor moesten we alweer terug naar 1982. Iedereen zal het wel eens meegemaakt hebben. In drukke straten steek je over en heb je nooit een naderende elektrische wagen gehoord met alle gevolgen. Door het stille motorgeluid worden deze laatste veel vaker betrokken bij ongevallen met zwakke weggebruikers. De afgelopen 5 jaar zijn die ongevallen gestegen van 3% naar 20%. Dus bij deze ben je gewaarschuwd. Let goed op als zwakke weggebruiker en gebruik buiten je oren vooral ook je ogen in het verkeer.

Voor wie ooit een filmcarrière ambieert, Halpo en Movistar. Het zit erop, het is weekend voor ons. Alles is gezegd wat gezegd moest worden. Buiten dat wij volgende week weer terugkeren tussen 3 en 4 met onze rotonde. Wat van onze andere collega's niet kan gezegd worden, want zij zijn een klein beetje verschoven in de nieuwe najaarsprogrammatie. Maar die kon u al volgen via onze Facebookpagina. Vandaag gaan wij eruit met Adriaan en DJ Rames en Atlantis is Calling. Graag volgende week afspraak voor een nieuwe rotonde. Tot dan.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: Bij mobiliteitsbedrijf Kiolis in Jabbeke zijn ongeveer 120 schoolbuschauffeurs samengekomen in voorbereiding op het nieuwe schooljaar. Ze kregen extra opleiding over onder meer het invullen van een ongevalsformulier en het veilig gebruiken van een rolstoellift. Eerder deze zomer werden ook alle schoolbussen al volledig nagekeken. In Waregem is de Franklin Roosveld opnieuw open, na 2,5 jaar werken. De weg die loopt van het op- en afrittencomplex van de E17 tot aan de hippodroom. Er werden gescheiden rioleringen aangelegd en de straat die werd ook volledig heraangelegd. Vooral voor fietsers en voetgangers is de verkeerssituatie nu een stuk veiliger. Scholen in Waregem die geven op de eerste schooldag, dinsdag 1 september, alleen les in de voormiddag. In de namiddag krijgen alle leerlingen vrij af, omdat die dag samenvalt met Waregem-koersen. De gemiste lestijd wordt de dag nadien ingehaald met een volledige schooldag op woensdag. Op de laatste avondmarkt van de zomer in Lombardzijde bij Middelkerke werd een kerstfeestje georganiseerd. Jawel, je hoort het goed. De uitbaters van Café de Sterren die hadden de kerstman en zijn elfen uitgenodigd. En er stond ook een sneeuwkanon en er klonken kerstliedjes tijdens de zomer dus. In Roeselare is met een straatfeest afscheid genomen van de buitenschoolse kinderopvang. Vanaf het nieuwe schooljaar moet de opvang in de scholen zelf plaatsvinden, zoals bepaald in het BOA-decreet. Dat staat voor buitenschoolse opvang en activiteiten. Voor personeel en ouders betekent dat een grote verandering. Hengelclub De Karpervissers uit Oostende is een crowdfunding gestart om het visbestand in de Koninginnenvijver van het Maria Hendrika Park te herstellen. Half augustus stierf daar bijna alle vis door een zuurstoftekort, veroorzaakt door een combinatie van hitte, droogte en een laag waterpeil. De club die schat de schade op enkele duizenden euro's.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag wisselen zwaarbewolkte perioden en buien af met enkele opklaringen. Een aantal buien kunnen stevig zijn en gepaard gaan met onweer en zware windstoten. Het is zo'n 20 tot 24 graden. Morgen zaterdag blijft het meestal bewolkt en grotendeels droog met temperaturen rond 21 graden. Later neemt de kans op regen toe. En zondag blijft het ook wisselend bewolkt met kans op een bui. Tegen zondagavond trekt opnieuw een regenzone over het land.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Imoyo, Imoyo, Imoyo.

Original uit 1987, Dance Around the World. En u heeft alle reden tot dansen, want we gaan alweer richting weekend. Dit is de allerlaatste spits wat mij betreft, want vanaf maandag is er de nieuwe programmering. En dan zit op dit uur Patrick Bollaert. Wij mogen dansmorgens aan de slag tussen 11 en 1. Dan heet het de lunchbreak.

Dinky Toys, My Day Will Come. Het nieuwe schooljaar is nog niet gestart en er zijn al punten uitgedeeld. Er is namelijk een enquête geweest onder de leerkrachten en zij geven zowel Demir, dat is de minister van Onderwijs, slechts 2,9 punten op 10. Ik hoop maar dat uw kid

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.

Lionel Richie, Don't Stop the Music, zeker 392. Mensen komen om het leven, 1400 vermisten uit minstens 33 landen. Dan hebben we het natuurlijk over de ramp in Nepal. Na aardschokken, vulkaanuitbarstingen en branden.

die tijd was het een grote hit en een echte meezinger. Dan hebben we het over 1980. Kelly Marie, Feels Like I'm in Love. Het toeristisch seizoen hier bij ons aan de kust loopt stilaan ten einde. Toch heb ik nog een Havana Night voor u in het vooruitzicht. Vandaag, vrijdag 28 augustus in het Normande Park hier in Middelkerken. Er is van alles te doen. Drinken, eten, dansen, shaken. Allee, voor elk wat wils. Wij gaan u al laten shaken met deze hier. Jackson's Shake Your Body Down to the Ground.

0: Dit is wel een heel erg toepasselijk nummer van Illusion. Dansen in de regen, met andere woorden. Ik heb eens even het weerbericht erbij genomen. En voor vandaag, morgen, zondag en maandag ziet dat er vooral grijs en regenachtig uit. Temperaturen 20-21 graden. De betere dagen volgende week, dinsdag en woensdag, dan krijgen we terug wat zon. Ook dan temperaturen rond 20 graden. En volgende week donderdag zou het terug grijs worden. Regenachtig 19 graden.
1: No.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Onder de noemer voor Alex Wat Wils draaiden we de deze van Freddie Mercury en Montserrat Caballé met Barcelona. Ik ben ook eens gaan kijken welk weer het in Barcelona is. Wel beter als hier. Daar temperatuur 28, 29 graden, volop zon. Met z'n allen daarheen zeker. Kid Creole en de Coconuts, Stool Pigeon.

Eerst hadden we Miss Montreal met Schuilen. Dat is een toepasselijke. Daarna Katy Perry met Band 8. Dat was het alweer wat dit programma betrof op vrijdag. Wij gaan er vandoor. Laat u in de goede handen van de collega's. Maandag zijn we terug. Dan wel vanaf 11:00 in de voormiddag tot 1:00. Dan heet het de lunchbreak. Een prettig weekend. Hou het veilig. Graag tot dan.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: In Puur Sint-Amans in de provincie Antwerpen is een man van 40 ontvoerd. Het gebeurde vorige week, maar raakte nu pas bekend. De man werd klemgereden door 3 mannen die zich voordeden als agenten, vertelt Cato Belmans van het parket.
2: De man is eigenlijk meegenomen met een voertuig dat is op de openbare weg gebeurd, dus heel wat getuigen hadden dat gezien. En men is meteen een onderzoek opgestart. En op basis van ANPR-onderzoek, dus op camera's, is gezien dat het voertuig zich na de feiten richting Charleroi zou begeven hebben. Dus de politie vermoedde meteen dat de man daar zou worden vastgehouden.
1: De 3 verdachten werden opgepakt. Het gaat om 2 Albanese mannen en een man uit Brussel. Het onderzoek loopt. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu. De federale regering overweegt om extra militairen naar Brussel te sturen. Aanleiding is het drugsgeweld dat daar opnieuw in alle hevigheid oplaait. In 1 jaar tijd waren er 150 schietpartijen en 22 ontploffingen. Drugsbendes schakelen ook al maar vaker mensen zonder papieren in, dat zei de Brusselse procureur Julien Voynil op een persconferentie.
3: Ik vind het onvoorstelbaar dat de politie in Brussel 7000 mensen zonder verblijfsvergunning aanhoudt en dat meer dan 90% door de DVZ, de Dienst van Vreemdelingenzaken, weer wordt vrijgelaten. Dat is ronduit een schande en het toont de zwakte van de staat aan.
1: In Brussel patrouilleren al militairen aan trein- en metrostations, maar bevoegd minister Quentin wil hen nu ook inzetten op criminele hotspots. We hebben op vakantie meer gezondheidsproblemen gehad dan de afgelopen zomers. Dat blijkt uit analyses van reisbijstandsorganisaties Touring en Europe Assistance. Het komt natuurlijk door de extreme hitte. Zo waren er veel gevallen van maag- en darmproblemen en uitdroging. Verder was er ook een stijging van het aantal interventies bij autopech of technische problemen. Dat aantal lag bijna een kwart hoger dan vorig jaar. In Noorwegen zal de kist met de overleden koning Harald straks naar het koninklijk paleis gebracht worden. Dat heeft het koningshuis daar laten weten. Intussen betuigen verschillende royals hun steun, ook onze koning Filip en koningin Mathilde. Royalty-expert Wim de Handschutter.
4: Het Noorse koningshuis is het koningshuis waar het Belgisch het dichtstbij staat, samen met Luxemburg. Albert was een neef van koning Harald. Dat betekent ook dat Haakon en Filip, dat die achterneven zijn. Mm-hmm. Filip heeft trouwens samen met koningin Mathilde een persmededeling uitgestuurd om te zeggen dat hij Harald waardeerde voor zijn humor, menselijkheid en oprechtheid. Dus die banden tussen beide koninklijke families zijn heel nauw.
1: Harald werd 89, zijn zoon Haakon volgt hem op en zal Haakon de 8e heten. En er komt geen 5e editie van de Castaars. Dat zijn de Vlaamse mediaprijzen. Dat hebben VRT, VTM en Play samen bekendgemaakt. Want het kost te veel tijd en middelen om de show te organiseren. Bij de laatste editie begin dit jaar kreeg de slimste mens ter wereld de prijs voor het tv-programma van het jaar. En het Foute Uur op Q-Music kreeg de prijs voor beste radioprogramma. Vanmiddag soms pittige buien met kans op windstoten en hagel, maximaal rond 22 graden. Morgen bewolkt met vooral na de middag regen bij 21 graden. Ook zondag wordt het bewolkt met lichte regen en rond 23 graden dan.
5: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM, 56, Jaak van Bellegem.

0: Het was een pareltje in de hitparades van 1984. Dit waren de geluiden van The Strangles en I Got No Skin Deep.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Bellegem.

0: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.

Hij werd natuurlijk bekend met zijn Love Generation, deze Bob Sinclair, dat was Kiss My Eyes. Wat kan de liefde toch zo mooi wezen. Zometeen om 6 uur het

Voor sfeer en gezelligheid krijgen ze nog altijd een dikke 10, want hij scoort nog altijd op gelegenheidsfeestjes. Deze geluiden van Otto One met Hands Up. Club Brugge zou dit jaar kampioen wezen. Iedereen verwacht dat toch? Kijk, Queen, we are the champions.

0: Melinda FM, Airplay van de week.
1: Dit is een plaat met een vleugje humor. Ash vertelt het verhaal van iemand die beseft dat een huwelijk misschien toch niet zo'n goed idee is. Stop the wedding.
0: Airplay van de week.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuit Cleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuit Cleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuit Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Die Holly Johnson werd bekend dankzij Frankie Goes to Hollywood. Dat je ongetwijfeld kent van Relax, Don't Do It. Dat was Americana solo. En dit was de top van Love.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: Net niet voor Wout van Aert in de zevende rit in de Ronde van Spanje. Van Aert werd derde op de slotklim na een erg sterke etappe. De Noor-Andreas Leknessund was uiteindelijk de beste nadat hij de hele dag in de aanval reed. Zijn Noorse ploegmaat Tobias Haaland Johannessen werd tweede. Enige troostprijs voor Van Aert, hij pakt wel de groene trui als leider in het puntenklassement. De federale regering overweegt om extra militairen naar Brussel te sturen. Aanleiding is het drugsgeweld dat daar opnieuw in alle hevigheid oplaait. In één jaar tijd waren er 150 schietpartijen en 22 ontploffingen. Drugsbendes schakelen ook al maar vaker mensen zonder papieren in. Dat zei de Brusselse procureur Julien Voynil op een persconferentie.
2: Ik vind het onvoorstelbaar dat de politie in Brussel 7000 mensen zonder verblijfsvergunning aanhoudt. En dat meer dan 90% door de DVZ, Dienst van Vreemdelingenzaken, weer wordt vrijgelaten. Dat is ronduit een schande en het toont de zwakte van de staat aan.
1: In Brussel patrouilleren al militairen aan trein- en metrostations. Maar bevoegd minister Quintin wil hen nu ook inzetten op criminele hotspots. In Sint-Truiden in Limburg zijn drie mensen gewond geraakt bij een overval op een frituur. Dat bevestigt het parket. Drie overvallers drongen met wapens de frituur binnen. Drie mensen kregen klappen. Ze zijn na de overval naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. De overvallers gingen er met de kluis vandoor. Ze zijn nog altijd niet gevat. Het onderzoek loopt. We hebben op vakantie meer gezondheidsproblemen gehad dan de afgelopen zomers. Dat blijkt uit analyses van reisbijstandsorganisaties Touring en Europe Assistance. Het komt natuurlijk door de extreme hitte. Zo waren er veel gevallen van maag- en darmproblemen en ook uitdroging. Verder was er ook een stijging van het aantal interventies bij autopech of technische problemen. Dat aantal lag bijna een kwart hoger dan vorig jaar. In Noorwegen legt de nieuwe koning Haakon dinsdag de eed af. Hij volgt zijn vader op, koning Harald, die stierf vanmorgen. Hij was 89. Intussen hebben onze koning Filip en koningin Mathilde hun steun betuigd, vertelt royalty-expert Wim de Handschutter.
3: Het Noorse koningshuis is het koningshuis waar het Belgisch het dichtst bij staat, samen met Luxemburg. Albert was een neef van koning Harald. Dat betekent ook dat Haakon en Filip, dat die achterneven zijn. Mm-hmm. Filip heeft trouwens samen met koningin Mathilde een persmededeling uitgestuurd om te zeggen dat hij Harald waardeerde voor zijn humor, menselijkheid en oprechtheid. Dus die banden tussen beide koninklijke families zijn heel nauw.
1: In Noorwegen is een periode van nationale rouw afgekondigd. Die duurt tot en met de dag van de uitvaart. Wanneer die is, is nog niet duidelijk. Vanavond en vannacht lokaal kans op regen, minimaal rond 17 graden. Morgen krijgen we vooral na de middag regen, maximaal tot 21 graden. Zondag bewolkt met lichte regen bij zo'n 23 graden.
4: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Linda FM, 68, Chris van Toren.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
1: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
2: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Ontdek IMOJO. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, IMOJO maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. IMOJO, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. 68 Chris van Toren.

0: leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen en zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp. Voor jou. Altijd dichtbij.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke vrijdagavond alleen maar dance classics op Melinda FM.

Elke vrijdagavond bij Melinda FM. De legendarische beats die je weekend openen. Dit zijn de Dance Classics.

0: soundtrack van je beste nachten. Je beleeft ze opnieuw. Dance Classics bij Melinda FM.
1: Yes. Papé, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke vrijdagavond van 8 tot middernacht. Alleen maar dance classics op Melinda FM.

Elke vrijdagavond bij Melinda FM. De legendarische beats die je weekend openen. Dit zijn de Dance Classics. Melinda FM. Dit zijn de Dance Classics. Waar de herinneringen blijven dansen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: In Brussel hield de politie een grote of amper rond met zijn loon. 1 op de 3 komt zelfs in de problemen bij een factuur van 500 euro. Dat blijkt uit de grote geldenquête bij de Stem van Vlaanderen, een onderzoek van HLN en VTM Nieuws. Geldexpert Chris Sugira.
2: Er zijn verschillende factoren, maar één van de basisfactoren is dat de behoefte die iedereen nodig heeft, dus de basisbehoefte, denk maar aan huur, energie, kleren en zo verder, dat die gestegen zijn. En daarnaast zijn er ook de geopolitieke factoren, ja. Die zorgen voor onrust bij de mensen. Er is oorlog in Iran en onze overheid moet ook extra geld gaan zoeken voor de begroting.
1: Opvallend, meer dan 1 op de 5 Vlamingen heeft zelfs minder dan 2000 euro op zijn rekening staan. De grote bosbrand in Fontainebleau in de buurt van Parijs in Frankrijk is geblust. Dat hebben de brandweer en de autoriteiten daar gezegd. De brand brak begin juli uit. Meer dan 2000 hectare natuur werd verwoest. Het bos in Fontainebleau staat ook op de UNESCO-lijst voor beschermde natuurgebieden. Elk jaar trekt het zo'n 15 miljoen bezoekers. Op het WK hockey is onze nationale mannenploeg 7e geworden. De Red Lions versloegen India na shootouts. Roman Duvekot scoorde het beslissende doelpunt. Na het einde van het 4e kwart stond het 3-3. Morgenmiddag om 1 uur spelen onze hockeyvrouwen hun match voor brons tegen Australië. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen kan je vanavond en morgen nog terecht voor de Nacht van de Vleermuis. Dat is een initiatief van onder meer Natuurpunt. Je kan wandelingen maken of lezingen volgen, want de vleermuis moet...
3: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Elke vrijdagavond bij Melinda FM. De legendarische beats... die je weekend openen. Dit zijn de Dance Classics. Melinda FM. Dit zijn de Dance Classics. Waar de herinneringen blijven dansen.

Elke vrijdagavond alleen maar dance classics op Melinda FM. Terug naar de tijd waar de dansvloer nog licht gaf. Dit zijn de dance classics.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke vrijdagavond bij Melinda FM. De legendarische beats die je weekend openen. Dit is...

Elke vrijdagavond bij Melinda FM. De legendarische beats die je weekend openen. Dit zijn de Dance Classics. Melinda FM. Alleen maar Dance Classics op Melinda FM.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: Het is opletten voor zware verkeershinder op de E19 richting Brussel, zeker tijdens de start van het nieuwe schooljaar. Aanleiding zijn verschillende werken daar, vertelt Anton de Koster.
2: We zijn eigenlijk op het knooppunt in Machelen aan het werken, waar de E19 verbonden is met de Brusselse binnenring. Daar in die verbinding zit een brug en we zijn eigenlijk de wegverharding van die brug zijn we volledig aan het vernieuwen.
1: De werken duren nog tot half oktober. En in ons voetbal heeft Racing Genk makkelijk gewonnen van promovendus SK Beveren. Het werd 4-0. Genk stond voor de rust al 3-0 voor en breidde in de tweede helft de voorsprong nog verder uit. In de stand springt het naar een gedeelde derde plaats. Het heeft nu 7 punten. SK Beveren staat 11e met 3 punten. Vannacht lokaal kans op regen met minima rond 17 graden. Morgen krijgen we vooral na de middag regen, maxima tot 21 graden. Zondag bewolkt met lichte regen bij zo'n 23 graden.
3: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.